Nog een stuk. Ja, we hebben nog enigszins geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!